0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minimaal nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31. Summer, summer,
2: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennart, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennart, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lessenavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale,
10: we helpen je graag.
8: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei.
12: Ja.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
14: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een honderdtal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
3: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
2: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
4: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half. And it's a disaster.
2: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nino.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
3: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Weer in de Hoge Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
1: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt

0: Locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
3: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no me da más,
2: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
4: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
2: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.

Een goede morgen. Vandaag half oogst, 15 augustus. Vandaag richting Stadspark van Nienhoven. We gaan ook langs bij meneer Tim. We wandelen ook richting Denderwindeke, de Brakelse Steenweg in Nienhoven. We gaan naar de wijk Groeneweg in Nienhoven, naar Polaren, naar Meerbeke en Gluren bij de buren in Tralfene. Veel wandelen vandaag. We organiseren als het ware onze eigen dodentocht door Groot Nienhoven. En hopelijk heb je goede schoenen. Anders wandel je maar eens langs relax schoenen. Daar kan je op dit moment echt koopjes doen. Wij draaien gemiddeld 15 hits per uur. Nu met Sheila E. Nienhoven, Oost-Vlaanderen. Goedemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?

Deze zaterdag 15 augustus organiseert de kaatsclub Eendracht Nienhoven een veteranenkaatstoernooi. Ze zijn eraan begonnen deze ochtend om 9:30 en het duurt ongeveer tot 6:00 deze zaterdag namiddag. Kaatsen, ja, dat is echt iets voor de streek hier, hè. Je kan er ook wat eten en drinken. Er is een barbecue voorzien. Of van ja, een hele dag vol plezier vandaag. Moesten jullie goesting hebben en tijd, kom dan zeker af. Iedereen welkom. En voor de kinderen is er ook een springkasteel voorzien. De terreinen van de kaatsclub Eendracht Nienhoven, die vind je aan de sporthal hier in Nienhoven.

Goedemorgen, dit was Nieuwe Muziek Topic en Becky G. En Sorry Paap, ja, dat kon je horen. Maar wie er nu als volgende klaar staat, ja, dat kan ik niet zien, want ik heb mijn Eclipse-brilletje nog op. Ja, dan gaan we moeten luisteren en raden. En ik hoop dat ik niet als een blinde naar een ei sla. Oh ja, dit klinkt bekend. Lady Marmalade? Ja, dat is er bunk op, hè.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoveense duo Bram en Lennart, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
3: Juwelier Nachtergalen,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: op de zaterdagvoormiddag live vanuit het Ninja Shopping Center, waar het vrij kalm is op deze 15 augustus met Madonna. Ja, de nieuwe Madonna is ook heel goed, hè? Danceteria, maar dat zal voor een volgende keer zijn. Dit was uit 1999, The Beautiful Stranger. Vandaag nog meer mooie muziek bij Radio Ninove van Christina Aguilera, Pommelien Thijs en Alex Warren. Maar wie kent er dit nog?
1: Snoei me donker als je naast me slaapt. Hoe kan ik zonder jou? Je bent volmaakt voor mij.
0: Talent uit eigen stad, talent uit Ninove, Tim van Nieuwenhoven, beter bekend als meneer Tim. Met zijn reizende piano trok hij 2 weken lang door Groot Ninove en hij kon daar leuke cd's mee winnen van meneer Tim. En die cd stelt hij ook binnenkort voor, dat kwam hij te vertellen hier bij Radio Ninove. We gaan eens luisteren naar een kort stukje uit dat gesprek met meneer Tim.
2: Albumvoorstelling in de kapel van Bevingen. Dat is daar aan de voet van Nijgen Bos. Vele Ninoviters kennen dat wel, een prachtige locatie.
0: De volledige babbel die staat online op onze socials en de website radioninove.be.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

vroege jaren 80 met David Bowie bij Radio Nienhoven en China Girl. Nu neem ik je mee naar de Minnehofstraat 24 in Denderwindeke. Want ja, daar vind je het dierenasiel van Nienhoven. Tijd voor een passend muziekje. Want eind deze maand op 30 augustus organiseert het dierenasiel van Nienhoven een gezellige zomermarkt. Dat wordt weer een fijn samenzijn voor iedereen. Je vindt daar nieuwe en tweedehands spullen voor dieren. Er is ook een hapje en een drankje voorzien. En een wandeling waar je met of zonder hond mag aan deelnemen. Vanaf €5 per persoon. Wil je er meer over weten? Dan moet je blijven luisteren vandaag zaterdag naar Radio Nienhoven. Want straks om 2 uur komt Sven van der Rijst van het dierenasiel Nienhoven praten over de zomermarkt van 30 augustus. Sven, straks bij Sven, hier op Radio Nienhoven.

0: zoals beloofd, mooie muziek van Christina Aguilera.
1: Don't you bring me down today.
0: En wie kent dit?
2: Je staat op een tweesprong en wat ook je keuze mag zijn.
0: Nou ja, inderdaad, Bram en Lennart. En ze komen overmorgen maandag naar ons stadspark voor de parkconcerten op maandag 17 augustus hier in Ninove. Bram en Lennart. Verder ook nog dansbaar, nog alle leuke gasten uit onze regio die nu maandag afzakken voor de parkconcerten. En dan is er ook nog DJ Mojive. Dat allemaal 17 augustus in het stadspark van Ninove. Bram, hij stond afgelopen zomer nog op het 10 om te zien podium naast Niels de Stadsbader. Maar nu maandag hier in Ninove naast Lennart. En nu al bij ons op de radio.
2: Je staat op een tweesprong en wat ook je keuze mag zijn.
3: Radio Ninove.
4: Goedemorgen.
2: Of je nu

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
3: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y por qué no me llama,
2: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
4: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
2: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

onze streekgenoot Andy Peelman. Hij zal dit najaar te zien zijn in een nieuw seizoen van Help, mijn man is klusser bij VTM. En er is nog een VTM-project op til voor Andy Peelman, maar daar mag hij nog niks meer over vertellen. En afgelopen week raakte ook het nieuws bekend dat Andy Peelman niet langer exclusief voor VTM zal werken. Hij mag dus ook voor andere zenders gaan werken. Binnenkort dus Andy Peelman ook op andere zenders, nog meer op tv. En hij gaat binnenkort ook het nieuwe gebouw van zijn schoenenwinkel openen. Relax, ja, dat is de schoenenwinkel van Andy Peelman hier in Nienhoven. Deze verhuist begin oktober van de Albertlaan, waar het momenteel grote uitverkoop is, naar de Brakelse Steenweg hier in Nienhoven. En in dat nieuwe pand komt er ook een samenwerking met de kledingwinkel Bobo uit Erpenmeren. Naast schoenen vind je er dus ook kledij en handtassen. En op zaterdag 3 en zondag 4 oktober komt er een groots openingsweekend met optredens van verschillende artiesten.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen en Richard.
5: Mossi Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat Gera, dan zal ik het ook wel Gera drinken.
4: Back to Baccarat.
5: Tickets, witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

en Coldplay. En wie kent er dit nog? Blauw van de scene uiteraard. Ze zijn dit jaar blikvanger op Rock Ter Alphene. Na 10 jaar viert de scene hun comeback. En je kan ze gratis gaan bekijken. U hoort dat goed. Waar bestaat dat nog? Wel, bij de buren in Ter Alphene duidelijk. Gratis de 14e keer al Rock Ter Alphene op en rond het Kerkplein in Ter Alphene. Zowel gisteren als vandaag zaterdag 15 augustus. En je kan best met de fiets komen of gebruik maken van bushalte op wandelafstand. Alle info online rockteralphene.be. Ja, deze zaterdag 15 augustus de scene in Ter Alphene. Maar nu al bij Radio Nienhoven met Iedereen is van de Wereld.

En als dat snel moet gaan, durven we wel eens EBTG opschrijven. Everything but the girl and missing. Ja, zorg dat je vandaag de garageverkoop en de rommelmarkt niet mist van de wijk Groeneweg hier in Nienhoven. Ze zijn er deze ochtend vroeg om 7 uur al aan begonnen. En ze gaan door tot 17 uur deze zaterdag namiddag. De deelnemende straten van de wijk Groeneweg zijn uiteraard de Groeneweg zelf, de Vlierlaan, Seringenstraat, Magnoliastraat, Jasmijnstraat, Hulststraat, Azaliastraat, Acaciastraat, Esdoornstraat. Je vindt het daar allemaal in Nienhoven. Ga zeker maar eens op zoek naar Ginny Trossaar. Zometeen Ewald met het nieuws uit onze stad Nienhoven.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

0: heb je de stem herkend? Deze stem bedoel ik. Die van Tones and I. Want zoals erbij in Gone, Gone, Gone. En vandaag 15 augustus is Tones and I, Tony Watson, wat haar echte naam is, jarig. De Australische wordt er 26.
1: Davy Peleman.

De voetbalclub Osna-Meerbeke, zij organiseren een zomerbarbecue en ook een zomerbar. Op het menu daar staan vispapillot of 3 stukken vlees, inclusief bijgerechten. Volwassenen die betalen €25, kinderen €16. En je kan vooraf inschrijven, dat is dus verplicht en dat kan tot en met dinsdag 18 augustus. Je stuurt maar even een mailtje naar luc.dumong@telenet.be of het kan ook makkelijker natuurlijk door het formulier in te vullen in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be/agenda. En dan scroll je een heel eind naar beneden naar 22 augustus en daar vind je hem dan, de zomerbarbecue van voetbalclub Osna-Meerbeke. Volgend weekend dus in de kantine van Osna-Meerbeke, gelegen aan de Halsesteenweg in Meerbeke. Volgende zaterdag 22 augustus vanaf 4 uur tot een stuk in de avond. En zondagmiddag 23 augustus vanaf 11:30.

Op zaterdag zijn we helemaal live vanuit het Ninja Shopping Center hier in het hart van Ninove. Voor 12 uur hoor je nog Jax Jones, de groep Texas, maar eerst Summer.

Ja, ik dacht zo, we gaan tegen de middag aan. Ik ga wat gaan eten bij McDonald's hier in Ninoven, maar dat zal niet lukken. McDonald's Ninoven is tijdelijk gesloten. Er vinden daar werkzaamheden plaats, waardoor dus een opening tijdelijk niet mogelijk is. De drive-in die gaat opnieuw open op 18 september vanaf 1:00 of 5:00. Het restaurant zelf zal pas op 2 oktober om 5:00 de deuren openen. Ja, dan zal ik maar naar Zottegem gaan, want daar is recent een nieuwe McDo geopend.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

Een heel goede middag. Welkom bij de Week van Nienhoven met Laurens en Tom. Het is zaterdag, het is een feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart. Maar dat is belangen niet het enige wat deze week speciaal maakt. We loodsen jou door de belangrijkste nieuwsfeiten uit Nienhoven van de voorbije week. En je hoort ook enkele Nienhovieters aan het woord. Straks meer van dat, eerst nog wat muziek. Dit is Anastasia.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Shakira en Burna Boy met Die Die. De vestiging van McDonald's aan de Brakelse Steenweg in Ninove is tijdelijk gesloten vanwege een grondige renovatie. Tijdens de renovatie krijgt het restaurant een volledige opfrisbeurt. Daarbij worden onder meer de eetzaal, de keuken, de toiletten, het kinderspeelgedeelte en het dak vernieuwd. Ook de McDrive wordt aangepast. De ingreep moet zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming op de site. Volgens de huidige planning opent de McDrive opnieuw op 18 september. Het restaurant zelf opent vanaf 2 oktober. Nu een groep die furoren maakte in de jaren 90, maar ook vaak in het nieuws kwam door de ruzies tussen de broers Noel en Liam. Waarschijnlijk kondigen ze in augustus nieuwe reunieconcerten aan. Dit is Oasis. Ja.

Maître Jim met Je me tire. Elektrische wagens zijn niet langer toegelaten op de dakparkings van 18 Carrefour-vestigingen in België. Ook de hypermarkt Carrefour op het Ninovita winkelcentrum in Ninove voert de maatregel in. De supermarktketen nam de beslissing uit voorzorg om de veiligheid van klanten en medewerkers te verhogen. Een belangrijke reden is het hogere gewicht van elektrische wagens. Daarnaast speelt ook de brandveiligheid een rol. Elektrische wagens kunnen wel parkeren op de parking aan de Albertlaan op het gelijkvloers. Ook de laadpalen blijven daar beschikbaar. Bijna 1:30 hier op Radio Ninove. Dit is Nick Straker Band met A Walk in the Park. Welkom!

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennart, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lessenavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Hadisena met dit nummer deel aan het Songfestival voor Turkije. Dit was Doom Tek Tek. Het nieuwe kunstgrasveld van KVK Ninove is afgelopen woensdagavond officieel geopend. Daarmee krijgt de voetbalclub een modern terrein waarop spelers voortaan hun wedstrijden en trainingen kunnen afwerken. Voor de realisatie kon de club rekenen op financiële steun van zowel de Vlaamse overheid als van de stad Ninove. Vlaams minister van Sport, Annick de Ridder, kende KVK Ninove een subsidie van ongeveer 85.000 euro toe. Ook de stad Ninove droeg haar steentje bij. Het stadsbestuur voorzag daarvoor een subsidie van 350.000 euro. Aan het woord schepen van sport Malika Schlakmender.
1: Ik vind het een prachtig terrein. Hè. Je ziet, het is helemaal vernieuwd. Je zag ook aan het oude dat het echt wel versleten was, aangezien het zo druk bezet is ook. Dus ik ben zeer blij dat de jongens nu op een nieuw terrein kunnen starten.
0: Na het officiële inhuldigingsmoment volgde meteen actie op het terrein. De eerste ploeg van KVK Ninove nam het nieuwe terrein in gebruik voor de wedstrijd tegen KCVV Elewijd in de beker van Vlaanderen. Voor de fans, de wedstrijd eindigde op 0-0.

bewoners van het Hofkwartier in Meerbeke willen de riolerings- en wegenwerken in hun straat laten stilleggen als die eind augustus toch beginnen. Ze verzetten zich niet tegen de vernieuwing van de straat, maar wel tegen de manier waarop de wettelijke procedures zijn verlopen. De bewoners vinden vooral het nieuwe rooilijnplan, waarbij ze een stuk grond moeten afstaan, niet proportioneel. Volgens schepen van openbare werken, Pascal Schietekat, heeft het dossier, dat al in 2017 werd opgestart, alle nodige stappen doorlopen. Hij zit naar aanleiding van de huidige bezwaren opnieuw samen met Aquafin om alles te bespreken. Verdere details zijn voorlopig nog niet gekend.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

zijn we in het tweede uurtje van de week van Ninove met Laurens en Tom geglijden. Goedemiddag. Glijden is trouwens ook iets wat in het stadspark van Ninove kan, want de speeltuin wordt nog dit jaar uitgebreid. Vandaag kunnen er vooral jonge kinderen terecht, maar het vernieuwde speelterrein zal ook uitdagende speelmogelijkheden bieden voor kinderen tot 14 jaar. Zo komt er een groot combinatietoestel met klimroutes, netten, platformen en glijbanen. Daarnaast wordt er ook een kabelbaan geplaatst. Schepen van Jeugd, Malika Schlakmender, vermeldt dat elk kind de kans verdient om zorgeloos te spelen. De uitbreiding biedt niet alleen meer uitdaging voor verschillende leeftijden, maar is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking of verminderde mobiliteit. Wij gaan verder bij Radio Ninove met alleen maar de allerleukste muziek. Dit is Narada Michael Walden, een mondje vol met een heerlijk feestnummer. Dit is Gimme, Gimme, Gimme.

0: gekomen.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen en Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal. Langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan 50 euro per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50.

0: Zeg Tommeke, wat was voor jou het mooiste moment van de week?
1: Ah, wel, dat was gisteren, Laurens. De verjaardag van mijn jongste zoon, Idis. Die is 7 jaar geworden.
0: Maar het zal wel zijn. Een gelukkige verjaardag, Idiske. Dikke kus van ons en ook van Girls Aloud. Die gaan speciaal voor jou een liedje zingen dat op jouw lijf geschreven is. Dit is Jump, dat wil zeggen spring.

0: It's Warm, Fever Dream. Heel wat Ninoviters kwamen woensdagavond in het park aan het gemeenteplein van Meerbeke samen om naar de zonsverduistering te kijken. De kijkavond was een initiatief van Joran Keij uit Denderwindeke. We vroegen Joran naar een reactie hoe hij de eclipsavond beleefd heeft.
1: Afgelopen woensdag, 12 augustus, organiseerden we in het park van Meerbeke een gezamenlijke kijkavond voor de eclips. Wat oorspronkelijk begon als een vrij klein initiatief, werd uiteindelijk veel groter. We hadden meer dan 250 mensen die langskwamen om de eclips te kunnen bekijken. Ik had twee telescopen mee, eentje voor de atmosfeer van de zon en eentje voor het oppervlak van de zon. Het was heel leuk om te zien hoeveel interesse dat er was, hoeveel mensen dat er verbaasd waren voor wat ze zagen. Jong en oud kwamen langs, mensen stelden vragen en konden zelf eens door de telescopen kijken. Natuurlijk was het hoogtepunt het moment waarop de eclips haar maximum bereikte. Om dat met zoveel mensen te kunnen beleven, dat maakte het heel bijzonder voor ons als organisatie, zal ik het maar noemen. Ik wil iedereen daarvoor bedanken die langskwam, iedereen die geholpen heeft. En natuurlijk ook deze Radio Ninove, die de aandacht wel eens richtte naar ons voor het evenement. Voor ons was het in ieder geval een avond die nu snel zullen vergeten. Ik kreeg inmiddels ook de vraag voor gewoon kijkavond, maar dan s'avonds, voor de planeten te kunnen bekijken. Jupiter, Saturnus enzovoort. Daar ga ik meer mee doen, dus laat ik wel nog weten voor wanneer dat gaat zijn. Dankjewel.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Janet Jackson jaagt de temperatuur met dit zwoel nummer That's the way love goes nog wat de hoogte in. Vandaag in Ninove op weervlak een onstabiele dag met bewolkte periodes en enkele onweerachtige buien. De maxima liggen rond de 31 graden. Vanavond verlaten de buien ons land en wordt het overal droog. Morgen start vrij zonnig, het blijft meestal droog, al is een geïsoleerd buitje ook mogelijk. Maandag is het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. Ook dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt. Vrolijk deuntje van Taylor Swift nu uit de film Toy Story 5. Dit is I Knew It, I Knew You. I

0: Je hoorde het zo net al in ons regionaal nieuws, maar ook in de week van Nienhoven met Laurens en Tom maken Bram en Lennart graag nog wat reclame voor hun optreden op de parkconcerten.
1: Dag beste luisteraars van Radio Nienhoven.
2: Wij zijn Bram en Lennart en wij zouden toch wel graag hebben dat jullie maandagavond allemaal naar
1: de parkconcerten in Nienhoven komen, want het is het optreden van de zomer waar wij het meeste naar uitkijken. Ja. Nienhovietertjes, tot de maandag.
0: De parkconcerten beginnen om 6:30 en naast Bram en Lennart zijn er ook nog optredens van Dansbaar en DJ Mojive. De inkom is gratis. Deze meneer is er dit jaar niet bij, maar in 2024 vond hij zijn weg naar ons mooie stadje. Hier in een samenwerking met Emma Heesters. Dit is Maxime.

Kim Wilde, any place, anywhere, anytime. De time is gekomen om de week van Nienhoven met Laurens en Tom zo meteen af te ronden. Sven is er vanaf 2 uur klaar voor om 4 uur lang het beste van zichzelf te geven met alleen maar de allerleukste muziek. Wij zijn er graag volgende week terug. Fijn weekend!

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

0: Swims. En Mr. Know-It-All. Ik heb er hier zo eentje bij mij staan, een Mr. Know-It-All. Het is te zeggen toch over dierenasielen. Want Sven van der Rusten van Dierenasiel Ninove staat hier al bij mij in de studio. Goedenamiddag, Sven.
1: Goedenamiddag.
0: Ja, voor wie jou niet kent, wat doe jij precies binnen Dierenasiel Ninove?
1: Wel, ik houd mij hoofdzakelijk bezig met de honden, hè, dus binnen het dierenasiel. Ja. Ik ben de medewerker voor honden. Dat houdt in, ja, verzorgen de hokkenkuizen, zorgen ook voor de adopties, mensen ontvangen, zorgen dat de diertjes goed terechtkomen en zo verder.
0: Oké, hoe lang ben jij al verbonden bij het dierenasiel?
1: Wel, dat is nog niet zo lang. Vast in dienst is dat 1,5 jaar. Nu was ik daarvoor wel, ik geloof 6 maanden daarvoor ook nog vrijwilliger. En zo is de bal aan het rollen gegaan eigenlijk. Ja. Ben ik daar, ja.
0: Oké. En hoe is jouw liefde voor dieren begonnen, Sven?
1: Oh, dat is eigenlijk al heel, heel jong begonnen. Het is te zeggen, ik heb altijd een droom gehad om een kinderboerderij te starten. Ik ben opvoeder van opleiding. Ik heb ook in gemeente Goijk coördinatie van de speelpleinwerking gedaan. Dus kinderen en dieren stonden wel altijd centraal.
0: Ja, ja, ja. Het dierenasiel, je hebt het zelf al even aangehaald. Het is natuurlijk elke dag bezig zijn met die dieren. Wat maakt dat werk voor jou zo bijzonder?
1: Goh, het is de oprechtheid van dieren dat je krijgt. Wat toch wel, ja, fijn is in de zin van, we krijgen ook wel dieren met een rugzakje binnen. Mm-hmm. Waar dat we dan op het einde van de rit toch wel, ja, prachtige dieren kunnen afleveren. Waar dat we mee gewerkt hebben. En dat je ziet dat, ja, in het probleemgedrag toch een stukje terug goed kunt krijgen. En dat je een goede adoptant kunt zijn.
0: Ja, ja, daar doe je het voor natuurlijk, inderdaad. Wat is volgens jou de grootste misvatting? Want die zijn er wel over dierenasielen.
1: Oh, ik denk dat mensen vandaag de dag nog altijd denken dat dierenasielen instaan voor dieren op te vangen. In eerste instantie uiteraard. Maar dat als er plaats tekort zou zijn, dat wij dieren laten inslapen om plaats te maken. En dat is zo hard een misopvatting.
0: Dat is absoluut niet het geval.
1: Nee, totaal niet. Nooit. Wij zetten echt wel heel hard in om een diertje terug erbovenop te krijgen. Uiteraard doen we dat niet alleen. We hebben ook steun van een dierenarts en zo verder die vast aan ons dierenasiel hangt. Maar wij proberen echt wel alles op alles.
0: Ja, je hebt het al even aangehaald. Capaciteit. Hebben jullie voldoende capaciteit?
1: Goh, capaciteit is altijd een struikelblok. Mm-hmm. Ik durf nu zeggen nee. De capaciteit is echt wel rampzalig in de zin van, wij hebben wel een aantal kennels waar dat we dieren kunnen opvangen, maar de vraag is gewoon veel te groot aan het worden.
0: Wordt daar dan aan gewerkt nu?
1: Wij zijn volop bezig met de vraag om kunnen uit te breiden. Mm-hmm. Natuurlijk moet ik niet zeggen, dat is niet zo eenvoudig in de zin van vergunningen, goedkeuringen en zo verder. Maar wij blijven wel jammer genoeg een noodzaak.
0: Uiteraard, ja. Is er een dier dat jou nooit meer, wat dan je nooit meer zal vergeten? Eentje die bij jullie gelogeerd heeft, om het zo te zeggen?
1: Goh, er zijn er zoveel. Ik zeg het, het leuke is dat je diertjes soms in heel erbarmelijke toestanden gaat weghalen. Dat je dan binnenkrijgt en dat je zo ziet veranderen, waar dat je liefde, oprechte liefde van krijgt. En dat je kunt dingen bereiken met die dieren, ja, dat eigenlijk ongelooflijk zijn. En het is onvoorwaardelijk, dat is het leuke eraan.
0: Oké, okay. Eind deze maand dan organiseren jullie een zomermarkt. En daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Phil Collins en zijn Susudio. Bij mij staat hier nog altijd Sven van der Rusten van het Dierenasiel Nienhoven. Want over 2 weken, zondag 30 augustus, dan organiseren jullie een gezellige zomermarkt. Voor het eerst zal dat het geval zijn. Hoe is dat idee ontstaan, Sven?
1: Wel, mij een paar vrijwilligers en ikzelf zijn verantwoordelijk ook zo een beetje voor markten waar dat wij soms op staan met tweedehands spulletjes en dingen die wij kunnen verkopen naar, als opbrengst voor ons dierenasiel. En ik moet zeggen, ja, we hebben wel het een en het ander liggen. En het is een beetje in de opkuis dat wij zeiden van, goh, moesten wij nu een keer onze eigen markt organiseren. Daaraan misschien koppelend, wat dat we nu ook doen, een wandeling met of zonder hond. En dan ook proberen de diertjes die al geadopteerd zijn, van die misschien ook tot bij ons te krijgen, dat we ze nog eens terugzien.
0: Oké, het gebeurt dus allemaal bij jullie in de Minnenhofstraat zelf. Wat mogen mensen daar precies verwachten?
1: Dus we gaan in eerste instantie een grote stand opzetten met onze

0: vooral een markt voor mensen die zelf dieren hebben? Of kunnen er ook mensen zonder huisdieren langskomen bij jullie?
1: Iedereen is welkom. Het steuntje aan het eten, drinken of de wandeling die ze gaan doen, is het steuntje aan het dierenasiel. En dat kunnen we echt wel goed gebruiken.
0: Inderdaad, eten en drankstand is er. Wat staat er allemaal op het menu? Heb je daar al een idee van?
1: We hebben wafels, warme suikerwafels dat we zullen aanbieden. Ook hotdogs dat zullen aangeboden worden. En dan qua drankjes, ja, de standaard drankjes zullen zeker aanwezig zijn.
0: Oké. En dan die wandeling heb je ook al eventjes aangehaald. Met of zonder hond kan ook?
1: Ja, inderdaad. Dus met of zonder hond. Dus we hebben 3 parcours. Eentje van 3 kilometer, eentje van 5 kilometer, eentje van 7 kilometer. Mm-hmm. Die gaat... mensen gaan dat zeer goed kunnen volgen. En uiteraard vertrekt het bij ons op de sitten en komt dan terug toe op de sitten waar dat ze dan daarna iets kunnen nuttigen. Nu, onder de baan hebben we ook ergens een kruispunt gemaakt waar dat ook, en dat ga ik nog niet verklappen, maar wel iets lekkers te krijgen is.
0: Oké, surprise. Goed. Mensen die kunnen ook gewoon ter plaatse beslissen om mee te wandelen of moeten ze vooraf inschrijven?
1: Nee, het kan allemaal ter plaatse. We werken momenteel niet met inschrijvingen. Gezien onze eerste keer is het een beetje aftasten wat dat gaat worden.
0: Klopt.
1: Dus mensen kunnen gerust toekomen. Als het goed weer blijft, dan kunnen wij ook heel hard inzetten op eigen parking. Want we hebben op onze eigen locatie wel wat ruimte om wagens te zetten. Maar we zijn ook dankbaar dat we de parking van de nabije voetbal van Den Derwinneke mogen gebruiken, zodanig dat we wel het volk kunnen zetten.
0: Oké. Stel Sven, je komt naar de zomermarkt op 30 augustus zonder huisdier, maar je wordt daar halverwege verliefd op een hond die je daar ziet. Wat dan?
1: Wel, dan gaan we met de mensen sowieso in contact, in de zin van wat dat wij anders ook doen. Wij zorgen dat we de gegevens van de mensen hebben, dat we toch ook kunnen nagaan wat dat het verlangen van, van de mensen zijn om dat diertje in huis te gaan halen. Wij gaan dan ook na of dat er ruimte en tijd is voor dat diertje kunnen op te vangen. Wij geven alle info die wij hebben over het dier. En dan gaan wij bekijken of dat er een kennismaking kan gepland worden. Uiteraard gaan we dat niet doen op onze zomermarkt, want dat is altijd op een rustige moment dat we dat organiseren. Na de kennismaking met het dier kunnen de mensen dan eigenlijk beslissen of dat zij kunnen verder gaan voor adoptie of niet.
0: Oké. Op jullie markt kunnen jullie van allerlei spulletjes kopen, nieuw of tweedehands. Wat is het meest onmisbare item dat elke honden- of kattenbaas eigenlijk in huis zou moeten hebben, Sven?
1: Goh, ik denk dat dan toch wel de mandjes en dekentjes zijn waar dat de viervoeter zich heel goed kan in knuffelen en leggen, zodanig dat ze hun eigen plekje hebben in huis.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ook wel de voederbakjes, de drinkbakjes, kledij hebben wij ook. Dus er is wel wat.
0: Ja, wie is volgens jou gemakkelijker tevreden te stellen, een hond of een kat?
1: Goh, ik denk beiden. We hebben voor elk wat wiels. De kat is eerder meer op zichzelf teruggetrokken in de zin van zal zich meer kunnen bezighouden met een pluimpje, een balletje op het kussen. Waar dat de hond eerder zal items kiezen dat samen met de mens kan gespeeld worden. En dat is dan ook in de vorm van een speelgoedje.
0: Ja, die is iets socialer voor het algemeen.
1: Inderdaad.
0: Als jij zelf één dag lang een dier in het asiel zou mogen zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
1: Dan kies ik toch wel voor honden. Ik heb net iets meer grote voorkeuren voor honden dan voor katten. Ook omdat die oprechtheid daar zo hard in zit van een hond. Een hond wacht echt ook wel op zijn baasje tegen dat hij terug thuis komt of ermee kan aan de slag gaan. Dus dat is nog net iets grotere voorkeur dan een katje.
0: Ik snap het. Honden, katten, zijn er nog andere dieren bij jullie?
1: Wij kunnen ook andere dieren aan. Momenteel zijn er geen, buiten een konijntje geloof ik, als ik mij niet vergis. En een hamster, ja, inderdaad. Maar hoofdzakelijk is bij ons wel honden en katten. Nu, het wil niet zeggen dat dieren die verloren lopen of die door dierenwelzijn opgehaald worden, dat wij die ook kunnen opvangen. We hebben deze week onder andere een pony gehad die verloren gelopen was en die wij dan wel even kunnen settelen zodanig dat wij de baasjes kunnen vinden. Dat is ook de dag zelf ook nog gebeurd, dus die is nog de dag zelf naar huis kunnen
0: terugkeren. Korte termijn. kunnen verblijven.
1: Ja,
0: dat kan wel. Goed. Het belangrijkste doel van deze zomermarkt is natuurlijk om geld in te zamelen voor het dierenasiel. En waarvoor zal die opbrengst dan vooral gebruikt worden, Sven?
1: Goh, ik denk dat het naar onze droom zal gaan. Wij willen heel hard uitbreiden. Wij hopen dat we daar ook de kansen toe krijgen. Ook vergunningsgezien en steun van de stad en zo. Om dat te realiseren. Ik heb het daar straks gezegd, wij zijn

0: nog altijd jammer genoeg een noodzaak. En wij zitten voor de moment, en ik denk dat ik voor heel veel dieren en asielen kan spreken, tijdens vakantieperiodes overvol.
1: Dat is
0: En we moeten zelfs jammer genoeg dierenwelzijn soms weigeren, omdat we gewoon geen plaats hebben. En dat zijn dan jammer genoeg wel dieren die nood hebben tot opvang. Ja.
1: En wordt die dan doorverwezen naar een ander dierenasiel?
0: Wij proberen, maar zoals ik juist zeg, er zijn heel veel dierenasielen die tegen dat limiet aangaan. Ja. De zwerfkatjes zitten daar dan ook nog een stukje bij, waar dat soms nood en hulp moet aangeboden worden. Het is soms dweilen met de kraan open, jammer genoeg.
1: Mensen die volgende week zondag niet naar de zomermarkt kunnen komen, hoe kunnen zij jullie steunen?
0: Wel, wij hebben sowieso vrije giften dat kan gedaan worden. Dat staat op onze website helemaal uitgelegd. Giften vanaf €40 krijgen ook dat fiscale test volgend jaar om kunnen terug te trekken. Uiteraard is iedereen vrij om te doneren wat dat hij zelf wenst te doen. Het gaat zelfs nog het stapje verder. Het is zelfs mogelijk om een dierenasiel op te nemen in je testament, als je dat wilt. Veel mensen denken soms van, ik moet gans mijn vermogen doneren. Maar dat klopt niet. Je doneert wat je zelf wenst te doen. En dat zijn natuurlijk wel de stapjes in de goede richting dat ons zo hard kan steunen en dingen kunnen doen realiseren.
1: Oké, fantastisch. Tot slot, Sven, misschien nog even samenvatten. Wat staat er zondag 30 augustus allemaal te gebeuren bij jullie?
0: Wij hebben een gezellige markt waar dat wij tweedehands spulletjes en nieuwe spulletjes zullen aanbieden voor ieders wat wils, zowel kinderen als volwassenen. Wij laten jullie wandelen, wij laten jullie genieten van eten en drinken en uiteraard gezelligheid.
1: Oké, Sven van Dierenasiel Nienhoven, heel erg bedankt hier voor je komst naar onze studio en veel succes uiteraard met de zomermarkt.
0: Dank u wel.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet...

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

al 12 jaren geleden. David Guetta hier samen met Sam Martin. En Dangerous tot 2:55 ondertussen al bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove krijg je van Ewout op deze feestdag. Eerst even een blik op de weerkaarten. Vanmiddag wisselend bewolkt en er is kans op onweersbuien. Het is wel nog altijd bijzonder warm tot 31 graden hier in Ninove. Vanavond en vannacht gaat het dan wel opklaren. Morgen, zondag, krijgen we eerst de zon te zien, maar later komen er ook weer wolken opzetten en het zal morgen zo goed als droog blijven bij 26 graden. Hoog tijd dus om nog eens een zomerplaatje te draaien. Dit zijn de Surfers en Windsurfing.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

het er nog altijd bijzonder goed op feestjes en zo. Deze Elton John en I'm Still Standing hier bij Radio Ninove. Dat is ook een beetje het geval bij een zeepkistenrace. Wel, daarover gesproken. Quality Fitment, Pets on the Road en Maddie's Mode. Zij slaan opnieuw de handen in elkaar voor een heuse zeepkistenrace. En dat doen ze niet hier in Ninove, maar wel in Geraardsbergen. Net als vorig jaar het geval was. Deelnemers die leggen dan een parcours af van zo'n 400 meter. En dat parcours is natuurlijk bezaaid met allerlei hindernissen, zoals versmallingen, jumps en ook de kasseien van Geraardsbergen, die ontbreken zeker en vast niet. De snelste drie zeepkisten die ontvangen dan een trofee. Er is ook een speciale prijs voor de meest originele creatie. En ook de pechvogel van de dag wordt niet vergeten. Ook hij krijgt een mooie prijs mee naar huis. De zeepkistenrace, het vindt plaats op zondag 16 augustus, morgen dus, in de namiddag van 1 tot 4 in Geraardsbergen, in het centrum van Geraardsbergen, aan de Vesten en de Grote Markt. Misschien kan je nu nog wel inschrijven. Die link om jou in te schrijven vind je in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. En gewoon gaan kijken is natuurlijk heel leuk, even leuk, misschien nog leuker. Die toegang voor bezoekers is dus volledig gratis. Dus morgen gewoon even afzakken naar het centrum van Geraardsbergen voor deze heuse zeepkistenrace. Zometeen heb ik Craig David voor jou, maar eerst de One Hit Wonder van Kenya Grace, Strangers. Always.

2000. Craig David hier bij Radio Ninove en Walking Away. Zometeen om 3 uur het nieuws met Brian Louf-Rimo. Maar eerst gaan we nog swingen met BB Rexha, New Religion. Radio.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hogevenen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

dat is er niet weinig natuurlijk. Geef mij alles bazaar, een nummer dat je niet kan terugvinden op een van hun studioalbums. In 2023 werd het gereleased als losse single. Deze Geef mij alles. Dat doen wij ook nog tot 6 uur vanavond op muzikaal gebied en op infogebied. Wat de Ninove betreft uiteraard. De Jelly Roll komt eraan, I'm good. Maar eerst genieten van deze hier. Nooit in de hitparade gestaan, maar we kennen hem allemaal. Mooney, dit is Duff. Wow.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
5: Tickets, witte-paard.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

Dat hebben we inderdaad de afgelopen weken kunnen vaststellen. I'm good, deze Jelly Roll. En wat ook heel goed is, meer dan goed is, dat zijn natuurlijk de donderdagen hier in Ninove. Elke zomer zijn ze van de partij. 2026 was dat niet anders. Maar, er is een grote maar. Het einde is nabij. Nu donderdag worden de donderdagen in stijl afgesloten. En dat doen ze met een spetterende show. Wat had je anders verwacht? Chrysalide is een betoverende circusvoorstelling waarin vuur jongleren en luchtacrobatiek samensmelten tot een poëtische en een intieme belevenis. In een spel van licht, schaduw en beweging nemen twee artiesten het publiek mee naar een dromerige wereld waarin verbeelding alle ruimte krijgt. De afsluiter van de donderdagen, nu donderdag,

Invisible samen met Neo en Give Me Everything Tonight hier vanuit een bijzonder rustig Ninia shopping. Het heeft natuurlijk alles te maken met de feestdagen vandaag. Alle winkels zijn dicht op 3 na. 3 winkels zijn wel open momenteel. Dat is de Delijze, daar kan je terecht. Ook bij Bonap kan je binnenspringen. En wij natuurlijk. Ook wij, onze winkel is hier open tot 6 uur vanavond. Zometeen nieuws uit Nienhoven krijg je van Ewout. Wij gaan eerst even de weerkaarten erbij nemen. Want het is op deze zaterdag 15 augustus afwisselend wolken en opklaringen. Er kan wel wat regen uitvallen dus, maar momenteel houden we het hier droog en zonnig hier in Nienhoven bij zo'n 30 graden. Morgen wordt het nog droger dan vandaag, kan dat nog, met hier en daar wel kans op een buitje links of rechts en zo'n 27 graden op de thermometer. De dagen daarna nog een paar graden doen we eraf. We gaan richting de 25 graden dan met afwisselend zon, wolken en ook kans op een buitje. De zon is nog altijd volop van de partij, dus wij halen regelmatig onze zomerplaatjes erbij. Zoals deze hier uit 1978. Dit zijn de Gibson Brothers bij Radio.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: uit 2004. Natasha Bedingfield was dat. Vandaag zijn we 15 augustus en we mogen Joe Jonas feliciteren. Hij mag 37 kaarsjes uitblazen. De Amerikaanse zanger kennen we natuurlijk als een van de Jonas Brothers, samen met zijn broertjes Kevin en Nick. De groep die scoorde wereldwijd grote hits als Soccer en What a Man Got to Do. Joe, hij begon al op zeer jonge leeftijd aan zijn muzikale carrière en hij is ondertussen ook solo actief. Een dikke proficiat dus aan Joe Jonas. En Soccer, die gaan we zo meteen draaien. Dat kunnen we beschouwen als de grote comeback hit van de Jonas Brothers uit 2019. Het was hun eerste single in ongeveer 6 jaar tijd. En het werd meteen een wereldwijde nummer 1 hit.
1: Radio Ninove.

al diegenen die momenteel herexamen Frans aan het studeren zijn. Jo Lemaire samen met Floes. En je suis venu te dire que je m'en vais. Dat is toch wel al Frans voor gevorderden, dacht het wel. Goed, we blijven nog eventjes bij de jongeren, want we gaan het even kort hebben over het Overkophuis. Je kent het waarschijnlijk wel. Dat opent haar deuren voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar. En die jongeren die kunnen daar dan zonder afspraak binnenwandelen, uiteraard tijdens de openingsuren. En die openingsuren die vind je op de sociale media. Het is een veilige plek, dat Overkophuis, waar ze zich kunnen amuseren, kunnen rondhangen en ook vrienden kunnen ontmoeten uiteraard. En ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem of onderwerp te praten. Het Overkophuis, ook hier in Nienhoven, is gevestigd in de Kuip Parklaan 1. Daar moet je zijn. Zometeen heb ik Eros Ramazzotti voor jou. Cose della vita. Maar eerst gaan we swingen met Topic en Becky G.

Op 4 april komt hij naar België, naar Vorst Nationaal. Deze Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Het is 6 voor 4 geworden. Zometeen het nieuws van 4 uur, dat krijg je van Jeroen Verkruijsen. Maar eerst heb ik nog dit leuke duo voor jou. Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Dit is Love Never Felt So Good. Prettig weekend, goeie namiddag.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

Of vandaag en Miles Away. Ja, misschien ben jij momenteel wel Miles Away van Ninoven. En geniet je van een welverdiende vakantie. Wel heel leuk dat je Radio Ninoven hebt meegenomen. Wij gaan nu ook op vakantie. Voyage, voyage, désirless.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Comes en zijn Fast Car. En die Fast Car die gaan we nu eventjes parkeren aan de rand van het Nijgembos. Want we gaan daar kijken naar vlindertjes. We gaan het over vlindertjes hebben. Maar eerst gaan we zingen voor de vlindertjes.

Daniel Gerard uit de 70s en Butterfly. En over die vlindertjes dus, ben jij benieuwd naar het leven in het Nijgenbos wanneer de zon onder is gegaan? Wel, nu vrijdag kan je samen met Natuurpunt Ninove meegaan voor een nachtvlinderinventarisatie. Vanaf 9 uur 's avonds tot 11:30 ga je dan samen op zoek naar nachtvlinders en ontdek je hoe je ze kan vangen. Je kan ze herkennen en ook determineren. Eind augustus is daarvoor namelijk het ideale moment, want naast de lokale soorten duiken er ook trekvlinders uit Zuid-Europa op. Wie echt vroeg uit de veren wil, die kan wel zaterdagochtend om 7:15 ook al mee gaan helpen om de lichtvallen daar te gaan leegmaken. Maar nu, vrijdagavond, kan je dus nachtvlinders gaan spotten in Nijgenbos samen met Natuurpunt Ninove. Afspraak is op de parking Inkhoren aan het einde van de Nijgenbosstraat in Meerbeke. Daar moet je zijn. En ook niet zeker vergeten om je stevige schoenen en een zaklamp mee te brengen. Nu vrijdagavond aan Nijgenbos. Alvast heel veel plezier gewenst daar. Bruno Mars komt er zo meteen aan. I Just Might. Maar eerst meer dan 20 jaar terug de tijd in I Believe in You. En dat doet ze nog steeds. Mag ik veronderstellen. Dit is Kylie Minogue. Goedemiddag. I don't

Dit was Bruno Mars. Zometeen het nieuws uit Ninove. Maar eerst nog even een blik op de weerkaarten. Deze zaterdagnamiddag afwisselend wolken en opklaringen. De zon die is erdoor en die geeft zo'n 30 graden aan warmte momenteel. Morgen wordt het nog droger dan vandaag, dus absoluut geen regen bij 27 graden. En de dagen daarna nog een paar graden. Doen we eraf richting 25 graden met afwisselend zon, wolken en een klein kansje op een bui. Nu nog eventjes terug naar de 70s. Chaka Khan is dit. I'm Every Woman. Prettig weekend.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: 1997, Jasmin en Porselein. Ja, het is ondertussen al 17 jaar geleden dat de Jasmin kwam te overlijden. Maar we zijn haar nog zeker en vast niet vergeten, want op zaterdag 21 november dan komen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Timmerman naar Ninove, naar de Plomblom, met hun hommage aan Jasmin. Samen met een heuse liveband onder leiding van Jo Mayeux herbeleven ze dan Jasmin's muzikale reis, van haar vroege dancehits tot de poëtische meesterwerken die haar zo, zo geliefd maakten. Tickets die kan je nu al bestellen via de website uiteraard, ccdeplomblom.org. Doe dat zeker, doe het nu. Zometeen Bob Marley en The Wailers, maar eerst genieten van deze Sienna Spyro, Die on This Hill.
1: Got me.

99% van de gevallen kunnen we hier positief op antwoorden. Could You Be Loved? Bob Marley en de Wailers waren dat hier bij Radio Ninove. Het is niet van onze gewoonte, maar we gaan het grondgebied van Ninove nu eventjes verlaten. Daar hebben we een hele goede reden voor, want supportersclub VKL Daadmet, zij organiseert voor de vijfde keer ondertussen al Liedekerke Feest. En dat doen ze in het weekend van halfoogst elke keer, dus dit weekend met andere woorden. Vandaag is er daar voor het eerst een tractorrit en ook een streek- en boerenmarkt, een barbecue uiteraard en verschillende muzikale optredens, die mag je daar ook verwachten. Alle details, ze staan in onze activiteitenkalender op de website, gewoon even surfen naar radioninove.be. Liedekerkefeest dus, het gaat door in de Houtmarktstraat en de Sportlaan as we speak

We leerden deze Schotse Amy MacDonald kennen in 2008 met This Is The Life. Dit was daar een volwaardige opvolger voor Mr. Rock'n'Roll Amy MacDonald. Zometeen nieuws van 5 uur krijg je van Jeroen Verkruijsen. Maar eerst nog wat Ibiza vibes. Jouw richting uitsturend live vanuit Ninove. Wij kunnen dat. Dankzij Another samen met 54 Ultra en Talk To You. En ook straks na 5 uur ga ik nog mee tot

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

My Body Isn't Ready. Dat is de opvolger geworden van deze Home Wrecker. Dat was Somber uiteraard hier bij Radio Nino. Het is exact 5:10 op deze zaterdag namiddag 15 augustus zijn we. En ik mag je nog tot 6 uur gezelschap houden. Met deze Evelyn Thomas. We zitten in 1984. En zometeen dan gaan we de baan op, want er zijn hier wel nog wat wegenwerken in Ninove. Daar wil ik je toch eventjes voor waarschuwen. Blijf dus zeker hangen. Ook voor de Purple Disco Machine, All My Life.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Purple Disco Machine samen met The Magician en All My Life. Waar die naam precies vandaan komt, dat ga ik je op een andere keer vertellen. Want nu gaan we het hebben over wegenwerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt namelijk vanaf nu maandag tot en met vrijdag 21 augustus het fietspad langs de oostzijde van de Aalsterse Steenweg, de N405 dus hier in Nienhoven. En ook de Steenweg, diezelfde N405 in Denderleeuw. Dat allemaal in totaal over een afstand van 2,5 kilometer krijgt dat fietspad dus een nieuwe asfaltlaag en worden ook de wegmarkeringen er vernieuwd. Dat gebeurt dus vanaf nu maandag, een hele werkweek tot vrijdag. Voor het autoverkeer geldt er een tijdelijke verkeersregeling. Welke die precies is, wel dat lees je uitgebreid op onze website. Gewoon even surfen naar radioninhoven.be en dan doorklikken op de nieuwspagina. LOA Black staat klaar, The Man, naast na deze Anouk.

Jay Black en The Man. Een weerman, die hebben we hier nog niet bij Radio Ninove. Nog niet. Binnenkort misschien. Jij misschien. Waarom niet? In afwachting daarvan zal ik zelf dan maar het weerbericht lezen. Zeker wisselend bewolkt deze zaterdagnamiddag. Hier en daar kans op een regenbui. Dat kunnen serieuze regenbuien zijn. Al is de kans wel iets groter, denk ik, dat het

allemaal gewoon droog blijft hier in Nienoven. Later vanavond gaat het opklaren en het wordt iets koeler tussen de 17 en de 20 graden vanavond en vannacht. Morgen start de dag zonnig, nadien meer wolken en zo'n 27 graden warm. De dagen daarna nog een paar graden pitsen we daar af. We gaan richting de 25 graden en dat met een afwisseling van zon, wolken en steeds kans op een buitje. Zometeen nieuws uit Nienoven na deze.

0: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienovense duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
1: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
0: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Valentijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

We zaten in 1980 samen met The Pretenders en hun Brass in Pocket hier bij Radio Ninova. Ja, je hebt het daarnet ongetwijfeld gehoord in het regionieuws bij Ewout. Nu maandag is het opnieuw tijd voor een gezellige zomeravond hier in het stadspark van Ninove. Want dan staat het derde paraconcert op het programma. Vanaf 6:30 zorgt de partyband dansbaar daarvoor de sfeer met een mix van tijdloze klassiekers. En ook de grootste danshits van vandaag zullen er passeren. En daarna is het de beurt aan de Ninove. Ninove's artiesten Bram en Lennart afsluiten. Dat gebeurt in stijl met DJ Mo Jive. De toegang tot deze paraconcerten zijn uiteraard volledig gratis. En kan je er nu maandag echt niet bij zijn? Oké, geen probleem. Je krijgt nog een vierde laatste kans. Het laatste paraconcert van deze zomer is voorzien volgende week maandag 24 augustus zijn we dan. En dan staan onder meer Kleimans en Van Geel hier op het podium in het Stadspark van Ninove. Maar dat is dus voor volgende week. Nu maandag is het de beurt aan dit.

vraag die ik me wel vaker stel. Why do all good things come to an end? Nelly Furtado was dat. Zo ook de donderdagen hier in Ninove. Voor dit jaar toch, althans nu donderdag, de laatste keer dat het jaarlijkse straat- en circusfestival weer opstrekt op diverse locaties hier in Ninove. En deze keer gaan we er weer een ferme lap op geven, zij in ieder geval. Dat is van compagnie Flying Pygmies en zij betreden 4 arbeiders het podium om hun dagelijkse taken uit te voeren. En dat zijn tillen, vasthouden, repareren en weer opnieuw beginnen. Wat begint als routine verandert al heel snel in een hilarisch en tevens een gevaarlijk spektakel waarin de grens tussen werk en kunst vervaagt. Gevangen tussen waanzin en uiterste precisie proberen ze wanhopig alles overeind te houden. Je kan de voorstelling nu donderdag gaan bekijken. Om 8 uur beginnen ze eraan op de Graanmarkt hier in Ninove. Daar moet je zijn voor de laatste keer dit jaar. Dus de donderdagen zeker.

0: Waar gingen we uit de bocht? Where did we go wrong? Dat was Nova Star. Zometeen om 6 uur is er nieuws met Jeroen Verkruijsen. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio tot 8 uur. Zijn eerste plaat wordt er eentje van The Jam en A Town Called Malice. En verder is er ook nog Keen met Crystal Ball.
1: Sexy als ik dans.
0: En Lenny Kravitz mogen we ook niet vergeten. It ain't over till it's over. Van mij krijg je nog deze Nilsson, Sexy als ik dans.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië rond Sumatra deze keer met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald bij de EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.

Met The Jam, A Town Called Malice, begonnen we dit programma terug op deze zaterdag 15 augustus. Zijn zaterdagmiddagmarathon zit erop, die van Sven bedoel ik dan, maar volgende week is hij terug bij ons. Dankjewel Sven voor deze. The Wrong Place, nee, ik denk dat het de goede plaats is. Dit is, dit was Hooverphonic en dit is King.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah wel, we doen het allebei.
12: Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

De Balza Magnetic hier bij Radio Nienhoven. Vrijdag 21 augustus wordt je opnieuw ondergedompeld in de wonderlijke wereld van de nachtvlinders. De piek van het nachtvlinderseizoen is dan wel voorbij, toch valt er nog genoeg te zien. Tijdens de inventarisatie worden lichtvallen opgezet en worden andere technieken gebruikt om zoveel mogelijk soorten te lokken. Je leert vlinders herkennen en ontdekt hoe rijk onze lokale natuur nog wel is. De nachtvlinderinventarisatie vindt plaats aanstaande vrijdag 21 augustus. En dat van 21 uur 's avonds tot 23 uur 30. De samenkomst is aan parking Inkhoorn en dat is aan het einde van de Nijgenbosstraat in Meerbeke. Als je graag wil deelnemen, wel, neem zeker stevig schoeisel en een zaklamp mee. Meer informatie vind je op www.natuur.be.

0: was all.
1: Dat is heel lang geleden wat mij betreft. 7 Years, Lucas Graham. Het is altijd leuk een mooie, toffe klassieker in het programma te hebben in onze playlist. Wel, daar is ook vandaag voor gezorgd. Dit is er eentje uit 1970, nog net voor het regionale nieuws. Mungo Jerry en In the Summertime.

0: Van zomertijd gesproken, momenteel 29 graden hier in Nienhoven met een wind komende uit het noorden. De zon verlaat ons vanavond om 21 uur en 4 en vannacht wordt het bewolkt met een temperatuur van maximum 16 graden. Morgen vroeg komt de zon op om 6 uur 32. Morgen meestal droog en temperaturen van 26 graden.
1: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Nu maandag zijn de parkconcerten van Nienhoven aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Nienhoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Nienhoven bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
2: Ik hoop echt dat het goed weer is als we wel op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
1: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

That's all featuring John. Zo net hoorde je na het regionale nieuws hier bij Radio Nienhoven. En dit was Katy Perry met Hot and Cold. Belgische productie nu zo'n 5 jaar terug. Niels de Stadsbader en Reggie. De wereld draait voor jou.

Eentje uit de jaren 80, meer bepaald 84. Ken je nog wel van Relight My Fire, was Dan Hartman. I Can Dream About You. De stad Nienhoven organiseert opnieuw het lotgenotencontact Nienhoven Troost. Dat zijn een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of rouwproces worden geconfronteerd. Nienhoven Troost richt zich op 55-plussers. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijving is niet nodig. De volgende sessie vindt plaats buurpunt Stekske, dat is de Vredelaan nummer 7 in Nienhoven, aanstaande vrijdag van 2 tot 4.

Baby Baby en Amy Grant hier bij de Radio van Stad. Dit is Radio Nienhoven, daar luistert u momenteel naar via DAB Plus of 95 FM. Train drive-by nog voor het nieuws van 7. Graag tot straks.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Dalmédie. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

Lemon Tree van Fool's Garden, zo net na het nieuws van 7. En dit waren Maxime en Babette met Hoe dan ook. Tijd voor een romantische popsong over armoede. Die werd geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins. Het kwartet The Four Preps namen het nummer op in oktober 66 en brachten het uit in januari 67. Het had geen hitnotering met de single. Een hit werd het wel in Amerika voor The Winstons en voor Nicky Thomas als reggae-zanger in het Verenigd Koninkrijk. De Britse zanger Paul Young had er een wereldhit mee.

Blinding Lights en The Weeknd. Vorige week, zaterdag 8 augustus, was meneer Tim aanwezig in het programma van collega Davy Peleman. Hij vertelde over zichzelf en over zijn muziek en zo verder. En naar aanleiding van Bevingen Zomert organiseert Sint Cornelius Parochie Nienhoven een optreden van meneer Tim en dat gaat door aan de kapel van Bevingen in Eigen. Het concert vindt plaats op maandag aanstaande, 17 augustus om 20 uur. De tickets die kosten €5 en kunnen per e-mail via tim.kerkinienhoven@gmail.com worden gereserveerd. De opbrengst wel, die gaat volledig naar Kom op tegen kanker. Een heel goedenavond, dit is Radio Nienhoven en dit is Lucie Pauw.

Regelmatig te horen hier bij ons in onze playlist. Jonas Blue en Melif met The Age of Desire. Stuck in the Middle with You is een single van de Schotse band Steelersville. Het is afkomstig van hun debuutalbum Steelersville uit 1972. In februari 1973 werd het nummer op single uitgebracht. Een goedenavond.

0: Lords en Royals hier bij Radio Ninove. 28 graden momenteel met een wind komende uit het noorden. De zon verlaat ons om 4 minuten over 9 vanavond. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 16 graden en het wordt ook een beetje bewolkt. Morgen komt de zon tevoorschijn om 6:32 en het wordt meestal droog morgen. En dat met een temperatuur van ongeveer 26 graden.
1: Zaterdag 15 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Nu maandag zijn de parkconcerten van Ninove aan hun derde concert van deze zomer toe. Headliner is het Ninoofse duo Bram en Lennert, die intussen al tot ver buiten Ninove bekend zijn. De heren kijken alvast uit naar het concert.
2: Ik hoop echt dat het goed weer is als we op de parkconcerten spelen de lesavond. En dat gelijk verleden jaar dat kot weer ontploft. Hè. Dus daar kijken we enorm naar uit.
1: Het derde parkconcert wordt afgesloten met een set door DJ Mojive. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
3: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Undressed van Samber, zo ook al een jaartje terug in de tijd, als we het zo mogen noemen. Ze begonnen met 5 leden, maar in 85 waren ze nog maar met 2. Ik heb het over Simon Tolson Clark en Julian Close. De band scoorde hits met Lean On Me en For America. Inderdaad, ik heb het over Redbox. Jammer genoeg stopte de band ermee in 1990. Nog tot 8 uur ben ik bij jou, hier bij Radio Nienhoven, 95 FM.

0: wat mijn mama zei.
1: Zijn debuutsingle, als je mij vraagt. Meteor, dit is wat mijn mama zei uit 22. Neos Nienhoven stelt het programma voor het werkingsjaar 26-27 voor en dat tijdens een receptie in de Liberale Kring, dat is gelegen Dreefstraat 16 in Nienhoven. Deelname kost 12 euro per persoon, maar daarvoor krijg je drankjes, versnaperingen en broodjes. Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot en met woensdag aanstaande via neosvzw.be/Nienhoven. De receptie en programmavoorstelling vindt plaats op dinsdag 25 augustus en dat om 14.30 uur.

Mr. Nobby Doll en Teddy Swims. Blijf bij ons, want binnenkort krijg je weer uitgebreid nieuws uit Ninove. En dat in verband met regionale sportwedstrijden. Dat krijgt u allemaal te horen tijdens onze programma's. Op de hoogte blijven, dat kan dus dankzij ons Radio Ninove. 1992, Genesis, Jesus, He Knows Me en Shakira komt er ook nog aan. Ik ben uitgepraat wat mij betreft en graag ben ik er terug. Volgende week, zaterdag, tussen

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust. Summer, summer, summer.
0: Hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM, DAB+ en

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: Radio Ninove app. Dit is de stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 5.